in die dag een ploegstert werd geboren. Lang voor dat jaar kreeg je een uit al afgescoren, net over het stuur.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt bemiddelaar Pakistan. En zowel Iran als de VS bevestigen dat. Amerika-correspondente Grete Keizer kon het akkoord inkijken.
2: Er zijn twee dingen die nu al zijn afgesproken. De Iraniërs hebben beloofd om de straat van Hormuz vrij te maken voor de scheepvaart. En als tegenactie hebben de Amerikanen beloofd om de blokkades van de belangrijkste Iraanse havens, om die ook te beëindigen.
1: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog ook meteen stoppen. Trump postte op zijn sociale media ook al dat de olie opnieuw zal vloeien. De hele wereld kreunt al maandenlang onder een olietekort en torenhoge prijzen, omdat de zeestraat van Hormuz al die tijd al geblokkeerd was. Op het WK voetbal heeft Ivoorkust gewonnen tegen Ecuador. Het werd 1-0. De winnende goal werd pas gescoord in de 90ste minuut. In diezelfde groep E won Duitsland ook al van Curaçao, dat voor een allereerste keer deelneemt aan een WK. Daar werd het 7-1. En het was geen goede WK-dag voor Oranje, want ook het Nederlandse elftal geraakte niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Japan. De dag start bewolkt, maar al snel maken die wolken plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. Het wordt warmer, tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

was de inkomer voor deze week in de Vroege Vogels hier bij Melinda FM Europe en de Final Countdown. Oogjes open, snaveltjes open. Goedemorgen.

En uiteraard nemen we ook vandaag een kijkje waar we allemaal zo naartoe kunnen deze week. En we beginnen eigenlijk met zaterdag en zondag aanstaande. Want dan organiseert De Pannen de Parapannen Cycling Days. Dat is een internationale wielerwedstrijd voor paracyclisten. Atleten uit het binnen- en buitenland die geven er 2 dagen lang het beste van zichzelf op een volledig vlak parcours met start en aankomst op het Marktplein.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
3: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
4: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
6: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Lady Gaga samen nog met Bruno Mars en Die With A Smile. Paul McCartney komt er nu aan met Stevie Wonder uit de jaren 80. We hebben ook nog werk mee van Mama's Jasje en straks nog eentje van Fleetwood Mac.

0: weerbericht.
1: Het is eigenlijk voor de ganse week zonnig, soms wolken en af en toe eens een plaatselijke bui is mogelijk. En de ganse week blijven de temperaturen schommelen tussen de 20 en 25 graden.

Fleetwood Mac. Elk jaar op de eerste zondag na 5 juli trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum. Deze indrukwekkende stoet die brengt het levensverhaal van de heilige Goddelieve tot leven in 18 taferelen. Van haar jeugd, huwelijk tot aan haar marteldood en heiligverklaring. De processie, dat is eigenlijk het hoogtepunt van de dag die bol staat van de activiteiten. Maak onder meer kennis met oude ambachten en volksspelen. Proef van verschillende streekproducten, bezoek de Onze Lieve Vrouwenkerk of Abdij ten Putte en sluit dan eens af met een volksfeest op de Kleine Markt. Het gaat allemaal door op zondag 12 juni vanaf 16 uur.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

En dit weekend organiseren ook nog regionaal landschap Westhoek en tal van partners het 1000 soorten weekend in Heuveland, Ieper en Poperingen. Vrijwilligers, natuurliefhebbers en experts die trekken 48 uur lang erop uit om samen minstens 1000 verschillende dieren- en plantensoorten te ontdekken en te registreren via waarnemingen.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt bemiddelaar Pakistan. En zowel Iran als de VS bevestigen dat. Je hoort Amerika-correspondent Grete Keizer.
2: Er zijn twee dingen die nu al zijn afgesproken. De Iraniërs hebben beloofd om de straat van Hormuz vrij te maken voor de scheepvaart. En als tegenactie hebben de Amerikanen beloofd om de blokkades van de belangrijkste Iraanse havens, om die ook te beëindigen.
1: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog ook meteen stoppen. Trump postte op zijn sociale media ook al dat de olie opnieuw zal vloeien. De hele wereld kreunt al maandenlang onder een olietekort en torenhoge prijzen, omdat de zeestraat van Hormuz al die tijd al geblokkeerd was. En die olieprijzen zijn meteen fors gedaald, met een 5% al vannacht. En de verwachtingen zijn dat ze later vandaag nog verder zullen zakken. Als de zeestraat van Hormuz vrijdag weer opent, zal de olie weer opnieuw verdeeld worden in de wereld. En als het aanbod stijgt, daalt ook de prijs. Ook Europa reageert opgelucht op het akkoord. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië komen met een gemeenschappelijke tekst. Daarin staat dat ze hun sancties tegen Iran willen laten vallen als het regime kan aantonen dat het stappen zet om zijn nucleaire programma en dus kernwapens af te bouwen. Het is aanschuiven voor wie met het vliegtuig wil vertrekken vanop Brussels Airport in Zaventem. Het komt door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Daardoor staan er lange rijen aan de check-in. Als je vandaag nog vertrekt vanop Brussels Airport, check je best de status van je vlucht op de website. Een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Jurie Tielemans.
3: Kijk het er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteit te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
1: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Vanaf 9 uur vanavond weten we of dat klopt. En voor de volledigheid nog een paar uitslagen van afgelopen nacht. Zweden-Tunesië, daar werd het 5-1 en Ivoorkust klopte Ecuador met 1-0. De winnende goal werd pas gescoord in de 90ste minuut. De dag start bewolkt, maar al snel maken die plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. Het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 68 Mike.

En op woensdag 24 juni bruist het centrum van de Haan van de wielersfeer tijdens de Noënkoersen. Belofte en elite zonder contract gaan de strijd aan in een spannende avondcriterium van 70 kilometer, verdeeld over 35 ronden. De start die wordt gegeven om 7:30 aan Café Pupje in de Grote Straat. Je kan gerust de renners komen aanmoedigen en genieten na afloop van een gezellige afterparty.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

C'est la vie met Claude. Donderdag 25 juni start trouwens ook nog eens de feestelijke 30ste editie van de Sint-Henricus-kermis in Torhout. De aftrap die wordt gegeven met een heerlijke comedy night in de feesttent. Wil je meer informatie daarover? Surf naar sinthenricus.be.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Eigenlijk mogen we een ganse week veel zon verwachten. Af en toe is een buitje, maar dat is dan wel meer plaatselijk. En een beetje bewolking. De temperaturen die zouden deze week wel moeten schommelen tussen de 20 en 25 graden.

0: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruim terras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis.

Jimmy en Daniel, mag ik dan bij jou? Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni wordt het Wiltura Sportpark opnieuw het decor voor Hoppefeesten 2026. Dat is een bruisende zomerfestival vol muziek, sport en sfeer. En de bezoekers kunnen dan genieten van optredens op de drie stages met artiesten zoals onder andere Bart Kajil en Gary Hegger. Meer informatie op veurne.be.

Jason en Michael en Spice Margarita. Zo, voor vandaag zit het er eigenlijk op. Ik wens je een hele fijne dag voor vandaag. En ik laat je eruit met deze van de Dinky Toys.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: De VS en Iran hebben een akkoord bereikt. Dat is bevestigd door beide landen. De hamvraag is of dat akkoord voldoende is om meer vrede te krijgen in het Midden-Oosten. Er wordt onder meer gesproken over een opheffing van de blokkade van de Iraanse havens en een heropening van de straat van Hormuz. Maar zover is het allemaal nog niet, ziet Amerika-correspondente Grete Keizer.
2: Er blijven natuurlijk nog heel veel belemmeringen. De straat van Hormuz is dan in theorie wel geopend, maar ondertussen in die 4 maanden van oorlog zijn er heel wat mijnen gelegd. Eerst moeten die mijnen verwijderd worden. Daar zal veel internationale hulp voor nodig zijn. Dus dat gaat allemaal nog weken, maanden in beslag nemen.
1: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan begint het moeilijkste stuk, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: Namelijk het vinden van een akkoord over het hele nucleaire verhaal, waarin het verleden al jaren over onderhandeld is om tot een akkoord te komen. Dus blijdschap dat er eindelijk een raamakkoord lijkt te zijn tussen Iran aan de ene kant en de VS aan de andere kant, maar ook nog heel veel vraagstukken.
1: Israël, de bondgenoot van de VS, heeft voorlopig nog niet gereageerd. Intussen laat de Franse president Macron weten dat er een internationale missie klaarstaat om te helpen om de straat van Hormuz weer vrij te krijgen. Het gaat dan onder meer over het ontmijnen en de veiligheid garanderen van schepen die door de zeestraat varen. De olieprijzen zijn meteen fors gedaald, met een 5% al vannacht. En de verwachtingen zijn dat ze later vandaag nog verder zullen zakken. Als de zeestraat van Hormuz vrijdag weer opent, zal de olie weer opnieuw verdeeld worden in de wereld. En als het aanbod stijgt, daalt de prijs. Een grote hinder op Brussels Airport in Zaventem. Het komt door een spontane staking van Avia Partner, dat is een van de 2 bagageafhandelaars. Daardoor staan er lange wachtrijen bij de check-in om te vertrekken. Hoeveel vluchten precies vertraagd zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. De laatste updates vind je op de website van Brussels Airport. Een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Jurie Tielemans.
4: Kijk het er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteit te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
1: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Vanaf 9 uur vanavond weten we of dat klopt. De dag start bewolkt, maar al snel maken die plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer, tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Robbie.

De Amerikaanse singer-songwriter Matthew Wilder, die een hit scoorde en daarmee de tweede plaats behaalde in de Amerikaanse top 40 met de Kids American. Maar Break My Stride was zijn grootste hit in de tijd. En dan spreken we over 1984. Welkom op maandag.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

De Koninklijke Stadsharmonie Roeselare viert nu zondag 21 juni Fête de la Musique met een bruisend muzikaal feest in de Chicorijstraat en rond het Moermanpark. Van 11 tot 17 uur verrast de Stadsharmonie er met openluchtoptredens van diverse orkesten en muziekgroepen, elk met hun eigen stijl en sfeer.

0: Deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Hij was al een topper in het crooner en jazz genre, maar nu blinkt hij ook uit met deze popsong. Yannick Bovy, Faithful Friend.

De Rode Duivels zitten in de Verenigde Staten en volgens Albert Hammond It Never Rains in Southern California. Wel, vandaag maandag verloopt rustig, vrij zonnig en warm met maxima van 21 tot 26 graden. Dit weerbericht is wel bedoeld voor Vlaanderen natuurlijk.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

uit 1986, Miguel Brown en The Close to Perfection. Zometeen de line dance van Ultura na Ava Max.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: De abdij van de Katsbergen in Noord-Frankrijk heeft een kaas uitgebracht die gewassen is in Trappist West-Vleteren 8 van de Sint-Sixtus-abdij van West-Vleteren. En het is de eerste keer dat dit trappistenbier in een kaas wordt verwerkt ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de abdij. Het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist bestaat 10 jaar en vierde dat met een festival. In die periode bezochten 1,1 miljoen mensen het park, dat daarmee een van de belangrijkste toeristische trekpleisters aan de kust is. En het feestweekend stond volledig in het teken van natuurbeleving. In Oostende is het project Proper Strand Redders voorgesteld, waarbij mooimakers en de kuststeden Oostende en Blankenbergen deze zomer inzetten op zichtbare sensibilisering en positieve gedragsbeïnvloeding op het strand. Zo'n 1000 supporters van Club Brugge die hebben het Jan Breydelstadion verkend tijdens de 6e Stadium Run, waarbij ze tot in de kleedkamer kwamen, een foto namen met de kampioenentrofee en zich blauw lieten verven. In Brugge hebben honderden mensen deelgenomen aan de Bruges Pride, waar een optocht door de historische binnenstad trok en eindigde op de Burg met een gratis festival dat volgens de organisatie meer belangstelling kreeg dan de vorige editie. Bij twee ongevallen op de snelweg de E403 ter hoogte van Kachtem in Izegem zijn afgelopen weekend 6 mensen gewond geraakt, van wie 2 een tijd lang in levensgevaar verkeerden.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wordt het geleidelijk wat warmer met maxima rond 20 graden landinwaarts. Het blijft wisselvallig weer met afwisselend wolkenvelden en opklaringen en er staat een matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Een lokale bui blijft nog mogelijk. Vanavond en vannacht neemt de bewolking opnieuw toe met minima rond 13 graden. Morgen dinsdag stijgt het kwik op veel plaatsen ruim boven de 20 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af en een lichte bui blijft nog steeds mogelijk. Later deze week gaat de temperatuur duidelijk omhoog. Donderdag wordt het rond 27 graden en tegen vrijdag is lokaal zelfs 30 graden haalbaar.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Lucky in Love, ja, dat is nooit helemaal goed gekomen bij Kylie Minogue in de tijd. Dit was nog een hit van haar uit 1988. Dit is Bruno Mars en

Een nummer die het helemaal niet slecht deed, 6 jaar geleden in de hitlijst, Someone to You. En dat waren de banners die je hoorde. Hannah May, heeft die de rode draad in haar leven?

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30 van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Het WK voetbal is definitief van start gegaan vorige donderdagavond met Mexico tegen Zuid-Afrika. En wel, vandaag staan er nog twee wedstrijden op het programma. Ik geef ze in Belgische tijd, zodat je ze kan volgen op televisie. Om 6:00 is er Spanje, een van de favorieten, tegen Kaap Verde. En België speelt vanavond zijn eerste wedstrijd in groep G tegen Egypte om 9:00.

En dan hebben we uiteraard nog de spreuk, de eerste voor deze week. Je kan niet bij iedereen in de smaak vallen, want niet iedereen heeft smaak.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar

0: schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Jan Smit in stilte in de storm. Als de wekker goed zijn werk doet morgen vroeg, dan is er een nieuwe muziekdoos na het nieuws van 8 uur. Nog een aangename maandag. Tot morgen. I took the long road across the ocean.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Het is eigenlijk een feestjaar voor U2. 50 jaar geleden hebben ze hun allereerste liedje opgenomen ergens in een studio in Dublin in Ierland. En dat werd onlangs ook in ons land uitbundig gevierd. 22 april stond U2B op het podium van het Witte Paard in Blankenbergen. Ja, 50 jaar muziek maken, daar mag je wel trots op zijn. Melinda FM. Een hele fijne maandagmorgen, welkom op de werkvloer. Ja, hier zitten wij weer tot 12 uur met verhalen over ondernemers en handelszaken uit West-Vlaanderen. En tussendoor aangename muziek, de arbeid.

Reds bij Melinda FM. Het liedje werd voor haar geschreven door niemand minder dan Albert Hammond. De man die we kennen van I'm a Train, I'm a Train, I'm a Chuka Train. En van de Free Electric Band uit de 70s. Het zijn allemaal classics die we horen op de werkvloer. Dit is ook nog muziek van bij ons, Sabine Tiels.

Maandag voormiddag 15 juni vandaag. Dat is toch vandaag, hè, dat de Rode Duivels aan het WK beginnen? Ja, ik dacht het al, want je hoort eigenlijk niks anders. Hier op de redactie hangt de pronostiek nu op het prikbord in plaats van de hele planning voor deze week. En ook de opstelling voor vanavond is blijkbaar al bekend. Ja, dat lijkt mij ook wel een beetje normaal, hè. Rudy Garcia heeft toch ook zijn voorbereiding gedaan, net zoals wij. Nieuwe classics, nieuwe verhalen, dezelfde werkvloer bij Melinda FM. We trekken zometeen naar Dick Smuiden. Maar als je toe bent aan een koffiepauze, laten we dan genieten van deze Coldplay.

0: Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
6: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

ze stond daar zo eenzaam en alleen op het podium van Woodstock in augustus 1968. 2 jaar later bracht ze dit nummer uit, Lay Down. En dat was uiteraard een wereldhit en een classic op dit moment hier op de werkvloer. We trekken voor ons verhaal van vandaag naar Diksmuiden, want frituursnack Sissy heet nu het verzetje. Jeremy en Elora, dat zijn de nieuwe uitbaters van de frituur. En ze gaven de horecazaak dan ook maar meteen een nieuwe naam. In het verzetje richten ze zich op de jonge gezinnen, want er is een speeltuintje voorzien. Je kan kiezen uit een uitgebreide kinderkaart en alles is aan betaalbare prijzen gehouden. Je vindt Frituur het Verzetje, hè, want zo heet het nu, in de Veurnestraat 46 in Diksmuiden. Het is vandaag gesloten, maar de andere dagen van de week is het open. We wensen Jeremy en Elora in Diksmuiden heel veel succes.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
2: Je nieuwe wagen opladen. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
5: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: In Nieuwpoort wordt ondertussen alles in gereedheid gebracht voor Jan Panne en de slag bij Nieuwpoort. Dat is het eerste weekend van juli, maar dan verandert ook Nieuwpoort opnieuw in een levendig historisch decor. Het indrukwekkende evenement op 4 en 5 juli, dat brengt de bezoekers terug naar de tijd van de veldslagen, van de markten, van de legendes. En meer dan 400 mensen zullen daarbij betrokken zijn. Samen zorgen zij voor realistische taferelen met paarden, met kanonnen, met historische kostuums. Het hele totaalspectakel in Nieuwpoort gaat door in het weekend van 4 en 5 juli. De slag bij Nieuwpoort.
1: Zomerse muziek, Melinda FM.
0: De afgelopen weekend stond onze live studio op het Marktplein in Gistel tijdens de Dolle Dagen. Het was braderie weekend in Gistel en onze volgende afspraak is aanstaande woensdag, want dan is er het Maatjesfestival in Oostende en dan staan we daar ergens in de buurt van de Visserskaai. We waren eerder deze maand ook al te gast in Middelkerken bij Slussenkermis en deze man staat op de affiche voor de 100ste verjaardag volgend jaar.
2: Ik neem

Legends Never Die. En Sergio, we gaan naar 11 uur toe. Zometeen het nieuws uit West-Vlaanderen. En de volgende Balwaze Belgium Tour trekt deze week door ons land. Donderdag rijden de renners van Merelbeke naar Melle. En de aankomst donderdag ligt in Knokkeheist. De eerste rit is woensdag, dwars door het Hageland in Vlaams-Brabant. En donderdag zijn ze dus in onze buurt, hier in West-Vlaanderen. Onder meer Tim Merlier, Jasper Stuyven, Tim Wellens en Mats Petersen. Die zullen daarbij aan de start staan. Het is uitkijken, hè. De Balwaze Belgium Tour deze week in ons land. Het nieuws uit onze provincie is voor Jeroen zometeen over enkele minuten.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Zo'n 1000 supporters van Club Brugge die hebben het Jan Breydelenstadion verkend tijdens de 6e Stadium Run, waarbij ze tot in de kleedkamer kwamen, een foto namen met de kampioenentrofee en zich blauw lieten verven. Oppositiepartij Vlaams Belang stelt voor om op de luchthaven van Oostende een extra gesloten terugkeercentrum te bouwen, waar volgens de partij mensen zonder geldige verblijfspapieren massaal zouden moeten worden vastgehouden. Een voorstel dat doet denken aan het Amerikaanse migratiebeleid. In Oostende is het project Proper Strand Redders voorgesteld, waarbij mooimakers en de kuststeden Oostende en Blankenbergen deze zomer inzetten op zichtbare sensibilisering en positieve gedragsbeïnvloeding op het strand. De abdij van de Katsberg in Noord-Frankrijk heeft een kaas uitgebracht die gewassen is in Trappist West-Vleteren 8 van de Sint-Sixtus-abdij van West-Vleteren. En het is de eerste keer dat dit trappistenbier in een kaas wordt verwerkt ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de abdij. Het voorbije weekend vond in Westende Bad een nieuwe editie van Street Mart plaats. De grote blikvanger was opnieuw de bijeenkomst van de vintage Volkswagenbusjes op de Zeedijk. In het centrum liep tegelijk het Flower Power Weekend van de handelaars, terwijl op het strand grote en kleine vliegers de lucht kleurden en bezoekers konden genieten van muziek, kunst, beachsports en streetfoods met een verhaal. Politie en parket die zoeken 3 mannen en een getuige na een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende, waar eind oktober een dertiger met een baseballknuppel werd aangevallen en een tijd lang in levensgevaar verkeerde. De 3 verdachten die zouden tussen de 25 en 35 jaar oud zijn.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wordt het geleidelijk wat warmer met maxima rond 20 graden landinwaarts. Het blijft wisselvallig weer met afwisselend wolkenvelden en opklaringen en er staat een matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Een lokale bui blijft nog mogelijk. Vanavond en vannacht neemt de wolking opnieuw toe met minima rond 13 graden. Morgen dinsdag stijgt het kwik op veel plaatsen ruim boven de 20 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af en een lichte bui blijft nog steeds mogelijk. Later deze week gaat de temperatuur duidelijk omhoog. Donderdag wordt het rond 27 graden en tegen vrijdag is lokaal zelfs 30 graden haalbaar.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Het was de zomer 1982, het jaar dat Temple Tudor in de hitparade stond met dat hevige Wunderbaha en Man at Work met Down Under. F.R. David was toen dat jaar de zomerhit met Words Don't Come Easy. De groten der aarde, de arbeidsvitaminen op maandag voormiddag. Dankjewel Jeroen om ons bij te praten op deze 15 juni. Michael Jackson komt eraan, Pommelien Thijs en straks Door de Wind.

0: Het is en het blijft de mooie, hè? Earth Song van Michael Jackson. Friesland Campina verandert de naam van Sissimel naar Chocomel. De bekende chocolademelk. De verpakking krijgt een nieuwe look, maar de smaak blijft wel hetzelfde. En daar gaan we straks over doorpraten over een kleine 10 minuten in onze koffiecorner. Sinds vorige maandag kan je geen gegevens meer consulteren op de website mypension.be. De gegevens over het pensioen zijn niet meer zichtbaar, tot ze zijn aangepast aan het nieuwe pensioenstelsel in ons land dat onlangs door de federale regering werd goedgekeurd. Ja, nu had je nog eens willen gaan kijken, hè? Maar je zou nog eventjes moeten wachten. We moeten toch doorgaan, hoor. Pommelien?
1: De stad wordt wakker in het donker.

0: En daar ontspoort ze dan, Britney Spears, bijna 23 jaar geleden. Friesland Campina verandert dus de naam van CCML naar Chocomel, de bekende chocolademelk, die we allemaal toch hebben leren kennen dankzij Markske in FC De Kampioenen. De verpakking krijgt nu een nieuwe look, maar de smaak blijft wel hetzelfde. Chocomel is al in vele landen bekend en het merk wil nu eigenlijk in ons land ook eenduidig in de schappen staan, ondanks eerdere naamswijzigingen. Denk eens bijvoorbeeld aan Lotus, die overschakelde naar Biscoff. Wil het bedrijf dat de kwaliteit van de Chocomel en de herkenbaarheid behouden blijft? De verandering maakt de chocomelk nog veel duidelijker in de schappen en vertrouwd voor alle fans. Zouden ze nu ook die herhalingen van Markske in het café van FC De Kampioenen eruit knippen? Want ja, zeg voortaan Chocomel tegen CCML.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30 van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
3: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credin. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credin.be. Credin, jouw partner bij asbestsanering.

De kermis stond bij ons op het dorpsplein in 1974 en de Rubets die klonken uit de speakers bij de botsauto's. Ja, zo ging dat in die tijd. De Rubets en Sugar Baby Love. Het was 1974 toen.

Het scherm gaan kijken. Ja, dat is toch wat anders dan thuis in de zetel. Nu, dat kan hè, in het Sint-Bernardus College in Nieuwpoort. Want dat wordt tijdens het komende WK opnieuw de ontmoetingsplaats voor de voetballiefhebbers uit onze regio. Vanaf vandaag kunnen de supporters daar gratis terecht om de wedstrijden van de Rode Duivels dus op groot scherm te gaan volgen. En zolang België in het toernooi is, blijft ook het WK-dorp daar open in het Sint-Bernardus College. Alle wedstrijden worden gratis uitgezonden. Eind van de maand speelt België ook tegen Nieuw-Zeeland. Maar dat is die wedstrijd om 5 uur 's morgens. Hè? Vrijdag 26 juni. Vanaf 8 uur gaan de deuren dan open. Dan wordt er eerst nog een uitdagende voetbalquiz gespeeld. Na die quiz blijft niemand op zijn honger zitten. Er is ontbijt voorzien, zodat iedereen met heldere geest naar die wedstrijd kan kijken. Het WK-dorp blijft dus open, zolang de Belgen in Amerika zijn. Vanavond dus in het Sint-Bernardus College in Nieuwpoort.

Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.

Take my eyes off of you. Friesland Campina verandert dus de naam van CCML naar Chocomel. De verpakking krijgt een nieuwe look, maar de smaak blijft wel hetzelfde. Vanavond om 9 uur op de speelplaats van het Sint-Bernardus College op groot scherm naar de wedstrijd kijken. De Rode Duivels tegen Egypte en frituursnack Sissi in Diksmuiden heet nu het verzetje. Jeremy en Elora zijn de nieuwe uitbaters en ze hebben de frituur een nieuwe naam gegeven. Zometeen lunchradio. Laat het smaak. En graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media tot 16 jaar, net zoals Australië dat ook al deed. Premier Starmer wil zo een veiligere omgeving creëren voor kinderen. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en pesten makkelijker maakt. Professor Digitale Cultuur aan de UGent, Mariek van den Abele, interpreteert de beslissing.
2: Die beslissing heeft een hele sterke signaalfunctie. En dat er problemen zijn met digitale media bij jongeren. Maar wat we wel al zien vanuit Australië is dat het heel moeilijk is. Dus de vraag is ook, moeten we jongeren straffen voor een probleem dat opgelost zou kunnen worden aan de kant van de big tech bedrijven?
1: Die zouden de leeftijdsregels en controles kunnen verstrengen. De beslissing lokt veel kritiek uit bij de Britten. Er loopt een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Door mogelijke financiële onregelmatigheden, zoals het parket van Limburg dat officieel noemt. Het onderzoek komt er na een klacht, zegt Marijke Teunis van het parket.
3: Het dossier wordt behandeld door onze sectie die instaat voor de economische en financiële misdrijven. En die onderzoeken, ja, daar gaat toch redelijk wat tijd over altijd. Zij moeten alle financiële documentatie opvragen die dan gaan doorspitten, zeg maar. En pas daarna kan gekeken worden of daar überhaupt onregelmatigheden zijn.
1: Het Kinderkankersteunfonds samelt geld in voor gezinnen met een kind met kanker. Maar het zou te onduidelijk zijn waar al dat geld vandaan komt. Ons land staat klaar om te helpen in de oorlog in het Midden-Oosten. En dan vooral om de zeestraat van Hormuz weer te openen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prevot gezegd nadat er vannacht een deal werd gesloten tussen Iran en de VS. Een eerste stap naar een vredesakkoord. Het is nu wachten op een officiële vraag daarover aan ons land. Goed nieuws aan de pomp. De dieselprijs zakt morgen onder de 2 euro per liter. En dat voor het eerst in 3 maanden tijd. Voor een liter diesel betaal je dan nog maximaal 1,98 euro. Dat is meer dan 8 cent minder dan vandaag. Intussen heeft Israël nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn verschillende gewonden gevallen, ondanks het raamakkoord tussen de VS en Iran. Israël zegt dat het een onafhankelijke staat is en niet onder het gezag staat van de VS en dus niet gebonden is aan dat akkoord. En ons land heeft voortaan een drone-detectiesysteem. Een Australisch bedrijf heeft dat gemaakt. Het heeft daarvoor samengewerkt met een Belgisch bedrijf, maar om veiligheidsredenen wordt niet gezegd welk bedrijf precies. Dat schild moet ons land in de toekomst weerbaarder maken om bedreigende drones op te sporen en uit te schakelen. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit.
4: Haha,

0: Net zoals zoveel van zijn landgenoten destijds gevlucht van Cuba naar Amerika voor het regime aldaar, deze Armando Christian Perez, oftewel beter bekend als Pitbull natuurlijk. I Know You Want Me was dat net na het nieuws van 12 uur en net na Dirk Smeets met The Classics at Work.
1: Melinda FM, elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Maandag 15 juni prijkt op de kalender. Het is vandaag Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. In het leven geroepen destijds door de Verenigde Naties om bewustzijn te creëren rondom misbruik en verwaarlozing van ouderen. Vrienden en vriendinnen, welkom in de show allemaal.

Robert Miles samen met Maria Naylor en One and One. Nu Frankie Goes to Hollywood and Relax. Een Belgische top 5 hit in 1983. De BBC verbood het nummer mede vanwege een brutale promotiecampagne rondom de single van het album Welcome to the Pleasure Dome. De band ontkent dat de tekst seksueel geladen is, al lijkt het voor de rest van de wereld overduidelijk. Ook de verboden videoclip rondom een SM-nachtclub lijkt een sterke hint. Relax is ondanks alle ophef uiteindelijk een van de best verkopende singles van datzelfde jaar 1983. Relax.

0: koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Te van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.

0: zoon Wilhelm. Dat is een van de vele nadelen van het ouder worden. Danny de Rover in een nostalgische bui. Waar zijn al die mooie jaren? Nu Dave. Zijn echte naam is Wouter Otto Levenbach. Hij is een Nederlandse zanger die al sinds de tweede helft van de jaren 60 in Frankrijk woont. Hij is daar zeer populair, onder meer dankzij deze plaat hier. Mon cœur est malade.
1: Club de Wit. Deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 15 juni vandaag, we starten onze historische nieuwsfeiten in 1956. John Lennon en Paul McCartney ontmoeten elkaar dan voor het eerst. Later zal dat leiden tot de populaire band The Beatles. 1965, singer-songwriter Bob Dylan neemt de single Like a Rolling Stone op. De single maakt hem meteen wereldberoemd. 1972, de 37-jarige Ulrike Meinhof, kopstuk van de Beider-Meinhof-groep, oftewel de Rote Armee-fractie, wordt aangehouden in Hannover, samen met de 27-jarige onderwijzer Gerhard Müller. 1991, de vulkaan Pinatubo op het Filipijnse eiland Luzon barst uit. Het is wereldwijd de grootste uitbarsting sinds 1912. De Verenigde Staten verlaten daardoor hun militaire basis in de regio. 2010, de Britse premier David Cameron biedt excuses aan voor het doodschieten van 14 burgers door het Britse leger op Sunday Bloody Sunday in 1972. 2023, ruimtewandeling van de NASA-astronauten Woody Goburg en Steve Bowen, met als doel het installeren van een zonnepaneel aan het ISS. En tot zover de historische nieuwsfeiten van deze 15 juni.

0: Net na de historische nieuwsfeiten van deze dag was dat Mr. Alex Warren nog eens op de radio en zijn Fever Dreams.
1: Goedemiddag, welkom bij Club De Wit.
0: In oktober van het jaar 1995 wordt de titelsong van James Bond's Golden Eye uitgebracht. Tina Turner bezingt deze plaat, geschreven door Bono en The Edge van U2 natuurlijk, met zwoel enthousiasme. Haar stem op Golden Eye doet denken aan Shirley Bassey's uitvoering van de titeltrack van de eerder uitgekomen Bondfilm Goldfinger. Krijg je hier nog te beluisteren tot aan de nieuwe airplay van

0: deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Hij was al een topper in het crooner en jazz genre, maar nu blinkt hij ook uit met deze popsong. Yannick Bovy, Faithful Friend.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes. Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
0: Melinda FM, de beste muziekmix.

Lionel Richie en My Destiny, die van jou moet ongetwijfeld het Maatjesfestival in Oostende zijn op de Visserskaai. En dat vanaf overmorgen woensdag 17 juni tot en met zondag 21 juni telkens vanaf 11 uur. En trouwens overmorgen woensdag zijn wij er te gast met onze tourcaravan van Melinda FM. Overmorgen 17 juni dus, place to be, de Visserskaai in Oostende voor het Maatjesfestival.

0: En zelf, dat is later gebleken, was ze ook heel erg breekbaar, deze Hilde Rens, oftewel ons eigen Jasmin. Dat was porseleinklassieker in onze eigen moedertaal. Straks om 1 uur maken we plaats voor het nieuws. Eerst nog deze classic uit de jaren 80 en van bij ons. Hier is nog Jo Lemaire en Parfum de Rijve. Tot zometeen voor deel 2 van Club de Wit.
1: Toen ik

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De Amerikaanse president Trump dreigt opnieuw met aanvallen op Iran. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of er geen nucleaire deal volgt. En dat nog geen 24 uur na het afsluiten van het raamakkoord. Dat heeft hij gezegd aan Amerikaanse media. Hij haalde ook nog eens uit naar Israëlisch premier Netanyahu en noemde hem een erg moeilijke mens. Israël liet eerder al weten dat ze geen deel zijn van de VS en zich dus ook niet aan het akkoord zullen houden. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media tot 16 jaar, net zoals Australië dat ook al deed. Premier Starmer wil zo een veiligere omgeving creëren voor kinderen. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en pesten makkelijker maakt. Professor Digitale Cultuur aan de UGent, Mariek van den Abele, interpreteert de beslissing.
2: Die beslissing heeft een hele sterke signaalfunctie. Dat er problemen zijn met digitale media bij jongeren. Maar wat we wel al zien vanuit Australië is dat het heel moeilijk is. Dus de vraag is ook, moeten we jongeren straffen voor een probleem dat opgelost zou kunnen worden aan de kant van de big tech bedrijven?
1: Die zouden de leeftijdsregels en controles kunnen verstrengen. De beslissing lokt veel kritiek uit bij de Britten. Op de luchthaven van Zaventem zijn intussen al een 20-tal vluchten vertraagd. Het komt door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Het is nog onduidelijk hoe lang die zal duren, maar ze zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Voor wie landt op Zaventem is er geen probleem. Er loopt een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds door mogelijke financiële onregelmatigheden, zoals het parket van Limburg dat officieel noemt. Het onderzoek komt er na een klacht, zegt Marijke Teunis van het parket.
3: Het dossier wordt behandeld door onze sectie die instaat voor de economische en financiële misdrijven. En die onderzoeken, ja, daar gaat toch redelijk wat tijd over altijd. Zij moeten alle financiële documentatie opvragen die dan gaan doorspitten, zeg maar. En pas daarna kan gekeken worden of daar überhaupt onregelmatigheden zijn.
1: Het Kinderkankersteunfonds samelt geld in voor gezinnen met een kind met kanker. Maar het zou te onduidelijk zijn waar al dat geld vandaan komt. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Begonnen destijds als een doorsnee straatmuzikant en als het ware uitgegroeid tot een hele grote wereldster, deze Jason Mraz. Dat was I'm Yours, net na de verhalen die het wereldnieuws halen in het nieuws van 1 uur hier bij Melinda FM.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: 15 juni vandaag een belangrijke dag voor de Belgische voetbalsupporters. Want vanavond om 21 uur moeten de Rode Duivels voor een eerste keer aan de bak. Straks meer erover. Eerst nog de nieuwe Gracie Abrams op de radio. Hier is Hit The Wall.

Een cover van een oude hit van Casey and the Sunshine Band, gemaakt door deze W. Italo-pop dus op zijn best, je hoorde Please Don't Go. Vannacht is er al gevoetbald. Om 1 uur was er de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador. En om 4 uur was er de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië. Straks om 18 uur is er Spanje tegen Kaapverdië. Maar voor ons belangrijk is 21 uur, want dan moeten de Belgen voor een eerste keer aan de bak op het wereldkampioenschap voetbal in Mexico, Amerika en in Canada. En dat tegen Egypte. De Rode Duivels tegen Egypte, vanavond dus om 21 uur.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Het Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Evelien Canoot en Sammy Moore, dat was Hartslag. Nu de Poppies, de 17 leden van Les Poppies, staan onder leiding van dirigent Jean Amoureux. Het Franse jeugdkoor had een hele grote hit te pakken in 1971 met deze plaat hier, Non, non, rien à changer.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: Een van de eerste solo hits van deze kerel hier destijds, George Michael van Wham, je weet wel. Dat was Freedom op deze 15 juni.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Jeremy Macchiese is jarig, de Belgische zanger wordt er 26. Suzanne Stortelder, beter bekend van Suzanne en Freek, de Nederlandse zangeres, wordt er 34. En Ice Cube, de Amerikaanse rapper en acteur, wordt er 57. Demis Roussos overleed in 2015, deze Griekse zanger. Hij zou vandaag 80 geworden zijn. En ook de volgende, Johnny Hallyday, heeft het leven gelaten in 2017, deze Franse zanger. Hij zou vandaag 83 geworden zijn. Harry Nilsson, bekend van Without You, de originele versie, overleed in 1994, deze Amerikaanse singer-songwriter. Hij zou vandaag 85 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is er een van bij ons, de Belgische zanger Polle Pop, oftewel Paul Michiels, wordt er vandaag 78.

0: Paul Michiels begon zijn muzikale carrière bij de groep Octopus, een groep die hij samen vormde met onder meer Sophie, je weet wel. In de jaren 80 van de 20ste eeuw trad hij op onder de naam PP Michiels. PP stond onder meer voor Polle Pap, een bijnaam die hij kreeg toen hij nog een melkboer was in Herst op den Berg. Paul Michiels is jarig vandaag, hij wordt er vandaag 78, hier te beluisteren met Soul Sister and the Way to Your Heart.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: En nu gaan we swingen op deze maandagmiddag met Junior Jack. Sunday.

0: Heregistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Te van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

De nieuwe single van deze man hier uit het Vlaams-Brabantse Halle is er en het zou wel eens de Vlaamse zomerhit kunnen worden van dit jaar. De plaat heet Herinneringen en is binnenkort veel te beluisteren ongetwijfeld via deze gouden hoofdlengte van Melinda FM. De vorige was dit hier van Wim Soudaar en Vragen.

Die van 11 waren dat en You're Not Alone, dat is zeker dat, want ook zometeen krijg je muzikaal gezelschap en dat in matinee met Stef Tielemans. Dit was Club De Wit voor vandaag, die we afsluiten met deze topper hier alweer vanuit de gouden jaren 80. Het familiebedrijfje Womack & Womack is dit hier en Teardrops, maak er nog een fijne dag van en heel graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Nieuwkerk en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Brugge hebben honderden mensen deelgenomen aan de Brugge Sprite, waar een optocht door de historische binnenstad trok en eindigde op de Burg met een gratis festival dat volgens de organisatie meer belangstelling kreeg dan de vorige editie. Zo'n 1000 supporters van Club Brugge die hebben het Jan Breydelstadion verkend tijdens de 6e Stadium Run, waarbij ze tot in de kleedkamer kwamen, een foto namen met de kampioenentrofee en zich blauw lieten verven. In Oostende is het project Proper Strand Redders voorgesteld, waarbij mooimakers en de kuststeden Oostende en Blankenbergen deze zomer inzetten op zichtbare sensibilisering en positieve gedragsbeïnvloeding op het strand. In Oost-Tuinkerke is het eerste expertisecentrum voor zwangerschapsverlies in Vlaanderen geopend, dat een centraal aanspreekpunt wil worden voor iedereen die met zwangerschapsverlies werd geconfronteerd en dat mensen wil begeleiden naar de juiste ondersteuning. Het voorbije weekend vond in Westende Bad een nieuwe editie van Street Mart plaats. De grote blikvanger was opnieuw de bijeenkomst van de vintage Volkswagenbusjes op de Zeedijk. In het centrum liep tegelijk het Flower Power Weekend van de handelaars, terwijl op het strand grote en kleine vliegers de lucht kleurden en bezoekers konden genieten van muziek, kunst, beachsports en streetfoods met een verhaal. Politie en parket die zoeken 3 mannen en een getuige na een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende, waar eind oktober een dertiger met een baseballknuppel werd aangevallen en een tijd lang in levensgevaar verkeerde. De 3 verdachten die zouden tussen de 25 en 35 jaar oud zijn.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wordt het geleidelijk wat warmer met maxima rond 20 graden landinwaarts. Het blijft wisselvallig weer met afwisselend wolkenvelden en opklaringen en er staat een matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Een lokale bui blijft nog mogelijk. Vanavond en vannacht neemt de bewolking opnieuw toe met minima rond 13 graden. Morgen dinsdag stijgt het kwik op veel plaatsen ruim boven de 20 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af en een lichte bui blijft nog steeds mogelijk. Later deze week gaat de temperatuur duidelijk omhoog. Donderdag wordt het rond 27 graden en tegen vrijdag is lokaal zelfs 30 graden haalbaar.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 23 Stef Tielemans.

0: De mannen met de lange baarden en de glimmende motors. ZZ Top was dat en Gimme All Your Lovin'. We zitten in het midden van de maand juni. We gaan regelrecht naar de zomervakantie van 2026. Maar voor vandaag zit ik alweer een uurtje in je radio met heel veel zomerse muziek en wat zomerse verhaaltjes. Welkom iedereen.
1: Zomer Matinee met Stef Tielemans.

Blind Melon was dat bij Melinda FM. En No Rain, laten we daarop hopen, hè, dat we mooi en zacht zomerweer krijgen de volgende weken. En nu wat nieuws uit eigen huis over onze Melinda FM on tour. Het is zomer! Want vanaf woensdag is er het Maatjesfestival hier in Oostende. En op die eerste dag van het festival, rond 2 uur, dan komt het eerste vat met maatjes aan bij de Vissenskaai. En wij zijn daarbij. We maken tussen 10 en 4 live radio. Dat is een feestelijk moment dat je zeker en vast niet wilt missen. Matinee. Kom gerust eens langs daar tijdens het Maatjesfestival. Dat start nu woensdag. Melinda FM on tour live tussen 10 en 4. En je mag natuurlijk ook de maatjes gaan proeven. Hè. Dit is Nederlandstalige muziek van Jeremy Vrielink. Laat me

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

Alex Warren en Burning Down. En nu is het tijd voor wat contrasten. Zometeen hebben we onze zonnige cocktailplaat. Maar eerst gaan we naar de 80s met Jermaine Jackson en Piazzadora. When the rain begins to fall. Goedemiddag iedereen en fijn dat je meeluistert naar de radio voor de Midden- en de West.

0: Benjamin Jackson, Tia Zadora en When the Rain Begins to Fall.
1: De cocktailplaat.
0: Ja, de zon mag gaan beginnen te stralen. De temperaturen mogen oplopen. Het is tijd voor een muzikale cocktail van Mr. Elvis Crespo.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Knap op.
2: Knap op.
1: Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.

0: Het is een plaatje van begin van dit jaar. Gianna was dat. En Shadow of a Bird. Ruim 3:15 op deze maandagmiddag. We duiken alweer eens in de boeken van het muzikale hitverleden.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de hitparade van
0: 1980. Toen kwam ze plots uit het niets, de Belgische zangeres Lio met haar single Amoureux Solitaire. Ze bracht een vrolijke mix van synthpop en new wave die perfect aansloot bij het tijdsbeeld. De plaat werd een enorme hit in Frankrijk en daarmee stond ze in 1981 zelfs 2 weken op nummer 1. In België bereikte ze de top 3 en ook in Nederland haalde ze moeiteloze top 5. Het nummer groeide uit tot een echte klassieker die vandaag nog altijd veel retro lijstjes haalt. Het is een lied dat dansbaar is, maar tegelijk gaat over de

Een leuk plaatje was dat uit 1975 van Hank the Knife and the Jets en Stan the Gunman. En daarvoor zat nog muziek van Laura Tesoro en Shining. Een man die ook subiet gaat shinen, dat is Luc de Lee met de rotonde tussen 3 en 4 met muziek en informatie. Morgen, dan zijn we graag terug tussen 2 en 3 voor een nieuwe zomermatinee. En voor vandaag wens ik u nog een fijne maandag in het gezelschap van iedereen hier bij Melinda FM. En dit is nog Philip Bailey en Phil Collins.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

De Rolling Stones en Waiting on a Friend. En ze hebben ons weer goede vooruitzichten gegeven wat het weer betreft. Dus wij zijn weer optimistisch. In ieder geval, welkom op deze maandag aflevering van de Rotonde. We zijn er weer zoals gewoonlijk tussen 3 en 4. Nog een dankwoordje aan Stef. En we zijn weer vertrokken voor deze week.

We moesten alweer terug naar 1996 in de hitparades om deze Captain Jack te ontmoeten met zijn gelijknamige nummer Captain Jack. Wie heeft al gehoord van de 4-3-4-regel bij autoverzekeringen? Nochtans zou dit de manier zijn om je auto het voordeligst te verzekeren. De eerste 3 à 4 levensjaren van je wagen is een full omnium aan te raden. Na 4 jaar daalt je wagen serieus in waarde en komt het voordeligst uit met een mini-omnium. Eens je wagen 7 jaar voorbij is, zou het voldoende moeten zijn een gewone autoverzekering aan te gaan met burgerlijke aansprakelijkheid. Op deze manier laat je je volgens experts het voordeligst en best verzekeren.

Het is al een tijdje geleden dat ze nog van zich liet horen. Jennifer Lopez en Let's Get Loud. Van 1 tot en met 11 juli vormt het Belfort het decor van een gratis prestigieus lichtspektakel. Door middel van klank- en beeldprojecties worden 2 verhalen verteld en dit 11 avonden en 22 voorstellingen lang. De eerste voorstelling om 22:45 zet een verhaal van eb en vloed, de woelige relatie van Brugge met de zee centraal, van de verzanding van het Zwin tot de culturele heropleving van de stad die ooit La Morte werd beschreven. Om 23:15 brengt het Belfort met het verhaal van Brugge, de rijke geschiedenis van Brugge en Vlaanderen, maar ook de rol die Brugge in Vlaanderen heeft gespeeld tot leven, zowel op economisch als internationaal vlak. En dit is Chicory Tip.

0: Knapop. Knapop. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knapop. Knapop. Daar bouw je op. Knapop is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
4: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
3: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
4: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
3: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
4: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
3: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
4: Je nieuwe wagen opladen.
5: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Van een leuk triootje gesproken, Clean Bandit, Annemarie en David Guetta en hun Crybaby. Dat Freek van het duo Suzanne en Freek nog volop van het leven wil genieten na zijn diagnose van ongeneeslijk ziek is een feit en dat siert hem. Het geeft geen zin om thuis bij de pakken te blijven zitten volgens hem. Daarom stort het duo zich volop op hun carrière en naast de vele optredens hebben ze nu ook nog de tijd gevonden om een documentaire samen te steken. En deze is vandaag te zien op VTM Go en ze heet We Vieren het Leven.

Dit is nog van die heerlijke muziek uit de tijd van vader Abraham, Mieke en ook deze Willeke Alberti. En het is nog niet voorbij. Van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 augustus ontdek je al wandelend de prachtige Westhoek tijdens de internationale Vierdaagse van de IJzer. Kies zelf je afstand en geniet van extra voordelig tarief in voorverkoop. De voorverkoop heldig tot 13 augustus is €7 per volwassene en €5 voor jongeren jonger dan 18. Vanaf 14 augustus is dit €9 voor volwassenen en €7 voor jongeren jonger dan 18. Extra voordelig is het ook als je voor 1 augustus inschrijft en betaalt, dan maak je kans op mooie prijzen. Inschrijven kan via vierdaagse.be/nl/inschrijvingen. En dit is Ed Sheeran.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle. Meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Het zal wel weer allemaal de schuld van de jongens zijn. À cause des garçons. Straks loopt iedereen rond met een lijst van dingen die nog mogen en dingen niet, wat verboden is en wat af te raden valt. Na grootschalige acties en wetten om het roken te beperken, hebben ze de bevolking ook gewaarschuwd voor de gevolgen van alcohol, want dit zou eveneens een stille doder kunnen zijn. Nu dit deels is ingepeperd, gaan we nog een stapje verder, want wie frisdrank drinkt, zou ook moeten gewaarschuwd worden, want in frisdrank zit citroenzuur, natriumcitraat, stabilisatoren en kleurstof. Dus dit kan ook niet promoverend zijn voor onze gezondheid, volgens Sensano. Straks leven we weer op water en brood.

Even wegzinken met Gigi Barry en No Charge. En wij moeten ook wegzinken, want het is tijd om afscheid van jullie te nemen. Maar morgen dan hebben we weer een nieuwe rotonde. Dat weten jullie ondertussen alweer tussen 3 en 4. We gaan er vandaag uit met Adele en Someone Like You. Veel plezier met de collega's en graag tot morgen. Bye bye.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: De abdij van de Katsbergen in Noord-Frankrijk heeft een kaas uitgebracht die gewassen is in Trappist West-Vleteren 8 van de Sint-Sixtus-abdij van West-Vleteren. En het is de eerste keer dat dit trappistenbier in een kaas wordt verwerkt ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de abdij. In Brugge hebben honderden mensen deelgenomen aan de Bruges Pride, waar een optocht door de historische binnenstad trok en eindigde op de Burg met een gratis festival dat volgens de organisatie meer belangstelling kreeg dan de vorige editie. Het voorbije weekend vond in Westende Bad een nieuwe editie van Street Mart plaats. De grote blikvanger was opnieuw de bijeenkomst van de vintage Volkswagenbusjes op de Zeedijk. In het centrum liep tegelijk het Flower Power Weekend van de handelaars, terwijl op het strand grote en kleine vliegers de lucht kleurden en bezoekers konden genieten van muziek, kunst, beachsport en streetfood met een verhaal. Bij twee ongevallen op de snelweg de E403 ter hoogte van Kachtem in Izegem zijn afgelopen weekend 6 mensen gewond geraakt, van wie 2 een tijd lang in levensgevaar verkeerden. Oppositiepartij Vlaams Belang stelt voor om op de luchthaven van Oostende een extra gesloten terugkeercentrum te bouwen, waar volgens de partij mensen zonder geldige verblijfspapieren massaal zouden moeten worden vastgehouden. Een voorstel dat doet denken aan het Amerikaanse migratiebeleid. Zo'n 1000 supporters van Club Brugge die hebben het Jan Breydelstadion verkend tijdens de 6e Stadium Run, waarbij ze tot in de kleedkamer kwamen, een foto namen met de kampioenentrofee en zich blauw lieten verven.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wordt het geleidelijk wat warmer met maxima rond 20 graden landinwaarts. Het blijft wisselvallig weer met afwisselend wolkenvelden en opklaringen en er staat een matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Een lokale bui blijft nog mogelijk. Vanavond en vannacht neemt de bewolking opnieuw toe met minima rond 13 graden. Morgen dinsdag stijgt het kwik op veel plaatsen ruim boven de 20 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af en een lichte bui blijft nog steeds mogelijk. Later deze week gaat de temperatuur duidelijk omhoog. Donderdag wordt het rond 27 graden en tegen vrijdag is lokaal zelfs 30 graden haalbaar.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imoyo, Imoyo,
0: Imoyo. Melinda FM 45 Jan Snel.

Maandagmiddag, even over 4 uur. Pasadena's Riding on a Train. Goedemiddag, welkom erbij. Dit is alweer de spits tot 5 uur. Afgelopen weekend stonden we nog op de Gistelse dolle dagen met onze mobiele studio. En overmorgen trekken we er weer op uit. Dan is het woensdag en zijn we live op het Maatjes Festival aan het Vissersplein te Oostende. Ik heb mijn goede vriend Cameron Whitecomb meegebracht. Kingdom of Fear. I'll show you what-

Er zou een vredesvoorstel overeenkomst zijn tussen Amerika en Iran. Maar nu lees ik hier net dat Trump alweer dreigt met nieuwe aanvallen op Iran. En hij noemt Netanyahu een erg moeilijk mens. Het is een schone die het zegt.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

AM to PM. Wij hebben ook korte nachten, lange dagen met het wereldkampioenschap voetbal. Weet u wel, hebt u trouwens gisteren de Nederlanders aan het werk gezien? Het is Ronald Koeman die serieus wat kritiek gekregen heeft met het gelijkspel van

We gingen diep terug in het grijze hitverleden, zoals dat heet. 1979, een nummer van Lef Garrett, I Was Made for Dancing. Vanavond start het allemaal voor onze Rode Duivels. Groep G heet dat, België tegen Egypte. Ik hoop maar dat ze winnen, al was het maar voor mijn pronostiek. Nick en Simon, kijk omhoog.

Maar beste vrienden, vanaf morgen wordt het heel erg mooi. 21 graden, onschuldig wolkje, veel zon en dan zijn we vertrokken. Woensdag 23 graden, donderdag 24. Vrijdag zou het grijs zijn, maar wel 28 graden. En ook de komende dagen ziet het er best wel heel erg mooi uit. En dit is een heel erg mooie plaat van een heel erg mooie vrouw. Beverly Craven, Promise Me. You like-

0: echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis.

Hoe zou het nog zijn met Patricia Pai? Dit was ook alweer van lang geleden, 1981. Saturday Nights Are Made for Love. Ik heb een goed nieuwsbericht gezocht en gevonden. Leuven start met een opvallend initiatief om de stad koeler en groener te maken. Inwoners met een tuin kunnen een jonge boom gratis laten snoeien door een medewerker van de groendienst. Met het project Boom in Vorm wil de stad ervoor zorgen dat meer jonge bomen kunnen uitgroeien tot gezonde en robuuste exemplaren. Dat is belangrijk, omdat grote loofbomen voor extra schaduw en verkoeling zorgen tijdens de

Mooi, maar ook heel erg lekker. Kleinmans en Van Geel met Bordeaux. Voor ons zit het er alweer helemaal op. Veel plezier nog met de collega's. Graag tot morgen om 1 uur of 4.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: In Seattle stijgt de spanning. Vanavond spelen de Rode Duivels daar tegen Egypte. Deze supporters kijken er alvast naar uit.
2: We zijn straks aan het wandelen voorbij het stadion en dan voelen we het echt wel al kriebelen. En, ja.
3: Ik woon nu ondertussen al 16 jaar hier in de US. En de Belgen die naar de US komen om hier voetbal te spelen, dat is toch wel uniek voor ons. Dus daar waar we bij zijn, ja.
1: De wedstrijd begint om 9 uur. De opstelling is nog niet bekend, maar eigenlijk is er maar twijfel over twee posities, zegt voetbaljournalist Jarno Berto.
4: De linksback-positie. Kiest de bondscoach daarvoor een aanvallende linksback of voor een linksback die meer defensieve zekerheid biedt? Optie A is Maxime de Kuyper, optie B is Timothy Castagne. En vooral, wie gaat de linkercentrale verdediger zijn, de man daarnaast? Kiest Rudy Garcia daarvoor de lengte van Brendon Mechelen of kiest hij voor Arthur Theat, de net iets betere centrale verdediger?
1: Met het WK heeft de douane de afgelopen weken al zo'n 1300 namaakvoetbalshirts in beslag genomen. De truitjes komen vooral uit China en komen naar hier via de luchthavens van Luik en Zaventem. Francis Adijns van Financiën waarschuwt de kopers van zo'n shirts.
5: Vaak mindere kwaliteit of zelfs gebruik van kleurstoffen of materiaal die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. In de eerste plaats zal diegene die het truitje gekocht heeft een melding krijgen van de douane dat zijn truitje is ingehouden wegens namaak. En dat kan mogelijk gevolgd worden door een brief als de vertegenwoordiger van de merkhouder die de persoon aanspreekt om een boete te betalen.
1: Er komt een assiseproces over de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. Bij de aanslag kwamen 2 Zweedse supporters om. De dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. 2 mannen die het wapen leverden zullen terecht moeten staan. En in Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. Die vindt plaats in Evian. De leiders van de belangrijkste industrielanden komen er de komende 3 dagen samen. Politicoloog Hendrik Vos.
6: Officieel is het de vraag van wat doen we met economische onevenwichten? Maar eigenlijk wil dat zeggen, wat doen we met China? Er is heel veel concurrentie. Het gevoel is van dat is oneerlijk en we zouden moeten sancties nemen. En er zijn nog van die thema's die dan ter sprake zullen komen. Bijvoorbeeld, wat doen we met artificiële intelligentie? Hè?
1: En uiteraard zal ook het akkoord over het conflict in het Midden-Oosten besproken worden. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer, met vrijdag maxima boven 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
7: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM,

0: Als we de weergoden mogen geloven, dan wordt het de komende dagen heter en beter. The Glory Days van Bruce Springsteen.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

Zomerradio Melinda FM op maandagmiddag. The Summer is Magic. En dat zal je ook elke dag kunnen beluisteren hier via de frequenties 107.2, 107.8. Zometeen het verhaal van de Kaizer Chiefs, maar eerst Guus Meeuwis.

0: Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
3: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
2: Stap binnen en ervaar het zelf.
3: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
2: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
6: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Eigenlijk zou je na dit plaatje wel de hit kunnen gaan spelen van Marco Borsato. Afscheid nemen bestaat niet. De realiteit is soms zeer erg. Good luck, baby. Ik wens jou het beste. Dat was Chuckle Roy in die turbulente show. En dit zijn de drie letters van ons alfabet. ABC.

0: FM Airplay van de week.
1: Hij was al een topper in het crooner en jazz genre, maar nu blinkt hij ook uit met deze popsong. Yannick Bovy, Faithful Friend.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op

0: zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Zo zie je nog maar even dat wij ook aandacht besteden in die turbulente show aan het Franstalige chanson van Philippe Laville. Dit zijn de geluiden van Marco Schutmaker. Ondertussen werd het bij ons 6:08.
1: Het was een doodgewone zaterdag en ik liep door de stad.

Dit is ook natuurlijk het geval in het dagelijkse leven. You are the sunshine after the rain. Dat is Sonja Heller. Nu op naar de top van het uur. En dat doen we met de nieuwe van Topic.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In Seattle stijgt de spanning. Vanavond spelen de Rode Duivels daar tegen Egypte. En deze supporters kijken er alvast naar uit.
2: We zijn straks aan het wandelen voorbij het stadion en dan voelen we het echt wel al kriebelen. En, ja.
3: Ik woon nu ondertussen al 16 jaar hier in de US. En de Belgen dan naar de US komen om hier voetbal te spelen, dat is toch wel uniek voor ons. Dus daar waar we bij zijn, ja.
1: De wedstrijd begint om 9 uur. De opstelling is nog niet bekend, maar eigenlijk is er maar twijfel over twee posities, zegt voetbaljournalist Jarno Berto.
4: De linksback-positie. Kiest de bondscoach daarvoor een aanvallende linksback of voor een linksback die meer defensieve zekerheid biedt? Optie A is Maxime de Kuyper, optie B is Timothy Castagne. En vooral, wie gaat de linkercentrale verdediger zijn, de man daarnaast? Kiest Rudy Garcia daarvoor de lengte van Brendon Mechelen of kiest hij voor Arthur Theat, de net iets betere centrale verdediger?
1: Bij verschillende huiszoekingen in Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een onderzoek naar internationale drugshandel. Er werd ook 60.000 euro cashgeld, wagens en luxegoederen in beslag genomen, dat meldt het parket. De verdachten zouden auto's gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs over de grens te brengen. Het onderzoek loopt verder. Vanaf vandaag bestaat ook in ons land de TikTok-shop. Daarbij kan je rechtstreeks op TikTok producten kopen van influencers. Al let je daar best mee op, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
5: Er worden zoveel obstakels om normaal gezien iets te kopen weggenomen, dat we vrezen dat heel wat mensen al te snel, al te impulsief zaken gaan kopen. Normaal gezien moet je de app afsluiten en eventjes online gaan zoeken. Hoeveel kost dat? Vanaf nu ga je dus gewoon in de video zelf op het winkelmandje kunnen klikken.
1: De TikTok-shop is in principe enkel voor volwassenen. In Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. Die vindt plaats in Evian. De leiders van de belangrijkste industrielanden komen er de komende 3 dagen samen. Politiek journalist Jelle Frenke is ter plaatse.
6: We hebben Donald Trump hier zo pas zien aankomen. Alle ogen zijn hier vanavond op hem gericht, uiteraard. Hij heeft zo pas dat akkoord met Iran gesloten. En het is nu uitkijken of die andere G7-leiders, Macron, Meloni, Carney, daar even enthousiast op zullen reageren op dat akkoord. Dat zal vanavond al blijken wanneer er een diner gehouden wordt met die G7-landen.
1: Morgen zou het op de top vooral over de oorlog in Oekraïne gaan, want dan is president Zelensky te gast. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna wel droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer, met vrijdag maxima boven de 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
3: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
2: Stap binnen en ervaar het zelf.
3: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
2: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: echte koffie. Begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
4: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school voor de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens bosklassen. Bij één persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. En dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. In Evian in Frankrijk komen de belangrijkste industrielanden de komende 3 dagen samen voor de G7-top. Morgen komt de Oekraïnse president Zelensky ook naar daar om te praten over de oorlog in Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke is ook ter plaatse.
2: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen, mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
1: Vandaag had Amerikaans president Trump al een ontmoeting met de Franse president Macron. En een grote verrassing op het WK voetbal. Spanje is er in zijn openingswedstrijd niet in geslaagd om Kaapverdi opzij te zetten. De wedstrijd eindigde op 0-0. De andere wedstrijd in de groep wordt om middernacht gespeeld. Dat is Saudi-Arabië tegen Uruguay. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistoernooi van Berlijn. Ze klopte een Russin in 3 sets. Het werd 1-6, 6-3 en 6-0. En in Nederland is acteur en presentator Wim T. Schippers overleden. Hij maakte verschillende tv-programma's en kunstwerken. En in Sesamstraat deed hij de stem van Ernie van het duo Bert en Ernie.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Wim T. Schippers was 83. Vannacht komen er meer wolken opzetten met ook kans op een bui, minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag wel droger en vrij zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: De Rode Duivels hebben hun openingsmatch niet kunnen winnen. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Egypte kwam na 20 minuten op voorsprong. In de tweede helft forceerde Romelu Lukaku nog de gelijkmaker, pas enkele seconden nadat hij was ingevallen. Het was een correcte uitslag, vindt analist Mark de Grijze.
2: Je laat ons toch nog positief blijven en hopen en het gevoel hebben van dat alles nog wel goed kan komen. Het had eigenlijk ook slechter kunnen aflopen, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ja. De 0-2, dat denk ik was de doodsteek geweest. Uiteindelijk hadden we er kunnen overgaan, maar ik denk dat 1-1 de juiste uitslag is. Ja.
1: Ook de fans bleven met gemengde gevoelens achter na de match.
3: Het kan beter, maar het is oké om te beginnen. Hè. We vonden het wel spannend. We zijn blij dat Lukaku was ingekomen.
4: Wel blij dat het niet verloren is. Hè. Beter gelijk dan verloren.
5: Goeie match, maar te weinig gebracht van de Duivels zelf. Ik vond dat ze meer mochten brengen, meer aanval, meer druk. Want Egypte die stonden er wel. En ze hebben hun match gespeeld zoals ze zeiden ze wilden spelen.
1: Het Israëlische leger blijft zolang het nodig is in Libanon, Gaza en Syrië. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd op een persconferentie. Dat is belangrijk voor de veiligheid van Israël, zegt hij. In het raamakkoord dat de VS en Iran hebben gesloten, staat dat ook de Israëlische aanvallen in Libanon moeten stoppen. Netanyahu lijkt dus niet van plan om zich daaraan te houden, al verwees hij niet naar dat akkoord. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag droog en vrij zonnig, maximaal tot 25 graden dan. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.